0: and waste no time. Let's get it in, baby. Come on now, you're kidding me? We're all the way to the moon. I love it.
1: It's Eric from Joburg. I'm having a good time today because I have baking at my school today. Woo! And then after baking, up no soccer at my school today. Bye, 5FM. Really, really good.
0: Yes, let's go to Germany.
2: Hi, 5FM. This is Rafaela from Joburg. I'm having a good time today because it was my auntie's birthday yesterday and she's spending it in Germany. And tomorrow's Friday. Why can't you hear the pterodactyl go to the bathroom?
0: I know this one.
2: Because the pee is silent. Bye, Fabi Finn. Have a really, really good day.
0: Come on.
3: Bye, Fabi Finn. My name is Orakila Mahal and I come from Pretoria. I'm having a great time today because it's Saturday today.
4: Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik ben mijn naam. Ik